0: Makelaarsvereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar Makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: Het is nu 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de 2 piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yeşilgöz, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: is Edo Peters met het Radio Nieuws op iTurn Radio. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Volgens persbureau Reuters rennen bewoners de bergen in om zichzelf in veiligheid te brengen. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. ICE noemt ze ideaal om opstandige arrestanten te laten gehoorzamen. ICE kwam de voorbije tijd regelmatig negatief in het nieuws vanwege dodelijk geweld tegen demonstranten. Burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe handschoenen een recept voor meer geweld tegen het publiek. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: Vrienden en vriendinnen, dit is weer een uurtje De Muziekfabriek. Ik heb weer een aantal lekkere plaatjes voor je uitgezocht. Die ga ik je lekker voorschotelen het komende uur. Nou, pak een kop koffie of een kopje thee of iets anders wat je graag zou willen drinken. En laat het allemaal gewoon over je heen komen. Verderop natuurlijk in De Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En wat we al niet meer hebben. Dus hou hem lekker hier.
14: De Muziekfabriek.
15: Je hoort het hier.
14: De Muziekfabriek is pure passie.
13: En in het eerste rijtje van drie

0: Dit moet je voelen. Tot in je tenen. Deze is werkelijk van heel lang geleden. Deze van Helton Bohannon.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat liedje dat heette Let's Start the Dance.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Lijkt me op zich een heel goed uitgangspunt om dat het komende uur vol te houden. Daarvoor zat Victor Manuel en Mi Salsa. En we begonnen met Alan Clark en Foxy Lady. Nou, even inhaken met z'n allen. Doe gezellig mee. Laat even de boel. En luister naar DONL. En laat me vrij.

0: website www.ronvandersteen.nl. Straks is het vervolg dit rijtje van drie, maar we gaan eerst naar ons eerste item.
1: The best music on the best station.
2: This is iTunes Radio.
1: De muziekfabriek.
2: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
0: De Andrews Sisters was een Amerikaanse trio van drie zingende zusjes, bestaande uit Laverne Andrews, Maxine Andrews en Patty Andrews.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Alle drie de zusjes werden in Mount, Minnesota in de Verenigde Staten geboren. De zussen begonnen hun zangcarrière als imitators van de Boswell Sisters. Na verschillende tournees werden ze in 1937 ontdekt. Hun muziek werd tijdens de Tweede Wereldoorlog veel voor de troepen gespeeld en de zussen verschenen in vele films die ter motivatie van de soldaten werden gemaakt. In deze periode namen ze veel liedjes op met Bing Crosby. Hun populariteit was dusdanig groot dat na de oorlog werd ontdekt dat voor de Duitse troepen bootlegs waren gemaakt. Na een korte pauze na de oorlog begonnen de zussen opnieuw en toerden veel door de Verenigde Staten en Europa. In september 1966 traden ze voor het laatst op in de Dean Martin Show. Laverne, die kanker had, overleed spoedig daarna. De twee overgebleven zussen hebben nog een cover van Boogie Woogie Bugle Boy met Bette Midler opgenomen. In Nederland zijn ze gecoverd door de Star Sisters in het Stars on 45 project. Luister nog eens naar die hit uit 1937 van de Andrews Sisters. Bei mir bist du schön.
2: Jukebox Classic.

0: er dan ook iets voor je tussen zit in deze aflevering van de Muziekfabriek.
1: Relaxed. Relaxed.
0: We hadden weer 3 liedjes achter elkaar. Laat ik ze even Harveen met je doornemen.
2: Laat jij lekker gaan, meid.
1: De Muziekfabriek.
0: We hadden uit de jaren 90 Ace of Base en All That She Wants. In het midden zat Eddie Grant's I Don't Wanna Dance. Nou, wij wel, hè? Ja. Oh, er wordt die jaren geknikt, dus het zit goed. En we begonnen met Duo NL, Laat Me Vrij. Heb je ook een muzikale inbreng? Ga dan even naar de website www.rondvandesteen.nl. Snel door met de volgende 3. Hier is Michael J.

0: Steen vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
1: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.

0: Dit is de Muziekfabriek met voor elk wat wils. En keer op keer probeer ik je te verrassen. Je hoorde Clocks van Coldplay. Een nummer wat heel vaak gebruikt wordt in films en ook in documentaires. In het midden zat Jazzpolitie, een liedje uit de jaren 80 en liefdesliedjes. En we begonnen met Michael Jackson en Hollywood.
1: The hottest tunes on iTunes Radio.
0: Smokey is een Engelse rockband uit Bradford die in de jaren 70 in Europa bekend werd.
2: Oude lullenplaat.
0: Oorspronkelijk heette de band Essence. Die werd gevormd in 1965.
2: Oude lullenplaat.
0: En dat gebeurde aan de Sint-Bert Katholieke Gymnasium in Heathen, Bradford. Leden van de band waren de teenagers Chris Norman, zang, gitaar, piano. Terry Utley, basgitaar, zang. En Alan Silson, leadgitaar, zang. En Ron Kelly op drums. Toen de band nog Essence heette, gaven zij optredens in kleine clubs in Bradford en omgeving. Met hun tweede album, Changing All The Time, kreeg Smokey bekendheid in Europa. Voornamelijk door de nummers If You Think You Know How To Love Me en Don't Play Our Rock'n'Roll To Me, die beide een hit werden. Smokey's grootste hit was Living Next Door To Alice uit 1976.
2: Oude lullen.

0: Alley. Het origineel uit 1976 stond centraal als de oude lullenplaat. Deze van Smokey, Next Door to Alice. Het liedje stond 3 weken lang op een eerste plaats in de hitparades. Fijn dat je nog steeds luistert naar de Muziekfabriek. Ik heb wederom weer een heerlijk deuntje voor je klaarstaan. Alhoewel, het is een aftreksel van de Kaoma de Lambada. Dit keer wordt het gedaan door Jennifer Lopez, oftewel J-Lo, samen met Pitbull. Luister naar On The Floor.
1: J-Lo!

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

0: In 1969 verhuisde deze bandleden naar het Duitse Hamburg. En in 1970 scoorde de band zijn grootste hit met Mademoiselle Ninette. Daar hadden de Soulful Dynamics.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.

Een hele mooie uitvoering. In dit geval een treintje met The Way to San Jose. Welkom, lieve Lloydje van Hooyten, beste luistervrienden. Op deze mooie avondkluit. Laten we mooi houden met vooral mooie muziek van Tom.

trotse vader van vier knappe kinderen, allemaal geslepen diamantjes. Neil Diamond, lieve mensen, jawel. En dat hebben we nog steeds vrolijk meegezongen op feesten, vuiven, kermissen en partijen. Sweet Caroline uit 1969. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst terug naar voor jouw disco. Dit is Gary Gay.

0: alles is toegestaan in de Middle of the Road Show. Dat is Gerry's Gang.
1: Een fijne voor achter de keuken voorbij.
0: De halftijjaren van een bepaald roddelblad voor dieren. Twee stemacteurs. Ja, je kent ze vast en zeker. Let op, hier komen ze.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Och, die Geert Zwit en Frans van Deurschoten als Ed en Willem Bever. Dit is innovatie.
2: Als mijn

België, Nederland en de CQ Vlaanderen. Nolens hoorde je met I'm in the Mood for Dancing terug in de middel van de roadshow. Met ook Ed en Willem Bever. Wat een verrassing, zeg. Hier zo tijdens de koffie. En dit zijn Crosby, Stills, Nash & Young.

Zal ik je ook zo af en toe nog een lekker sigaretje op? Of, 1980 was het jaar van de troonswisseling. We kregen opeens koningin Beatrix. Kun je nog herinneren? Wat een

moe van altijd protesteren, volgens mij de laatste jaren, tenminste in de Lage Landen. Het was 1980 voor Jomataan en Sadie. Terug, wat een plaat thuis hoort, ook op de radio met die plaatjes en die gaatjes voor de frustraatjes. Waar ook op deze raadkloot, ben je welkom bij de Middle of the Road Show.

opgeschoven door een of andere plugger jaren geleden. Galaxy, zo in het groepje, The Book of Rules. Nou, leuk, hè? Gezellig. Ja, inderdaad, dat is echt een fotografisch werkje die nergens meer hoort op de radio. Gelukkig wel bij ons. Zijn we trots op. Vrienden, vriendinnen, boerenburgers en buitenluik, neem jullie nog even weer terug naar mijn 11e verjaardag.

goed, inderdaad, over nagedacht. Ja, Roos Goois. En de RR Express, hoor, ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Nee, echt niet. Nee, echt niet.

deze lieve meiden. Van kom, we maken eens een plaatje à la Buck Swiss. Hè? Weet je nog, Making Your Mind Up en zo, Songfestival. Het begon zo lekker allemaal in 1976 met hun eerste Mississippi. En vervolgens werd dit hun laatste in 1983. Dan gaat Pussycat met de Love.

0: Typisch voorwerp van een van de laatste plaatjes.
1: Show me the way, the girl.
0: Michael! En zijn broers, de Jacksons op een plaat. Het wederom die gouden jaren 70, die mooie jaren, de schooljaren van toen, lieve luistervrienden. Goeiedag dan, hè? Neem het lekker. Nee, het was lekker. Vandaag was de koffie van Brenda, dankjewel. Frans zorgde voor de massage en naar Arnold voor de stimulatie. En zoals Paulottos hier ook nog ergens in het wild aanwezig. Dus Paul, jij ook bedankt. Hè. Gezellig die steun allemaal. En jullie, luisteraars, bedankt en graag

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Patrick heeft de zomerkriebels.
14: Zomerradio.
15: Dit is de lunch.

natuurlijk eventjes stoppen voor je binnenkomt natuurlijk, hè, want het is weekend. Ja, inderdaad wel. Het weekend begint hier deze vrijdag natuurlijk. En dat allemaal hier in de lunchbreak om 12 uur precies. Was muziek van Stevie Wonder. En dit allemaal met zijn Styled, Sealed, Delivered. I'm yours. Ik ben jouw DJ-jockey die de stoel hier zal warm houden tot getijden van 1 uur natuurlijk. Op jouw fantastische radiostation. Hier is Curtis Mayfield. En move on up, ja. Kom op met je looie kont, zou ik zeggen. Ja, even.

De nationale start van je weekend. Ja, inderdaad, hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met de lekkerste muziek die jij je maar kan wensen. En dat was natuurlijk niemand meer dan minder dan Curtis Mayfield en Move On Up. Hier is Berre en How Beautiful.

Ja, inderdaad, eventjes lekker bakken in de Spaanse zon, als het ware, met Julio Iglesias en dit hebben we allemaal met zijn kero. Ja, wat het betekent, wel, ik zou het niet weten natuurlijk, maar het is wel sinds een heel leuk liedje natuurlijk, hè. Ja, inderdaad dan. Vrijdagmiddag, hier is Toontje Lager, maar hoog Toontje Hoger natuurlijk, hè. Inderdaad, en stiekem gedanst.

Onvergetelijk song natuurlijk vandaag hier deze vrijdag en de lunchbreak. En dat is natuurlijk The Temptations and Treat Her Like a Lady. Ja, behandel haar zoals ze moet behandeld worden, zou ik zeggen. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Hierheen de mannen van Kool & The Gang. En dit al met hun Get

altijd dansbare muziek bezig gebleven. Inderdaad, met Billy Ocean en baby, ja, love really hurts without you. En dat op een vrijdag, ja, als je een vakantieliefde hebt, dan gebeurt dat wel eens natuurlijk, hè. Hier is nog eventjes David Essex. En dan make you a star. Tot zo voor het hitste nieuws van toen. En in het hitste nieuws van toen wel de Engelsen gaan aan land in Frankrijk. Wat zou dat kunnen zijn?

Ja, zo gezegd, zo gedaan natuurlijk. Hè. De Engelsen zetten hun voet aan land in Frankrijk. We gaan terug naar 20 oktober 1964. Op 20 oktober 1964 maken de Rolling Stones hun debuut op Franse bodem. Ze treden op in het Olympiatheater in Parijs. Hier zijn de Rolling Stones, wat gaat je anders gedacht, en dit al met hun Jumping Jack Flash.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

wel goed voorbij komen in het programma, denk ik dan toch, hè? Ja. Maar vandaag als laatste keer onze hit-up voor deze week, deze vrijdagmiddag. En dat was onze Bruno Mars en On My Soul. Ach, arme toch, zijn zieltje, hè, inderdaad wel. Maar dat moet ook nog gebeuren natuurlijk vandaag.

Foxy, onze vrienden, de dieren ook in verleden natuurlijk. Hè. Who let the dogs out? Muziek van Bahaman. Ja, inderdaad wel. Weinig te horen hier in Lunchbreak, maar het moet toch ook eens gebeuren dat er deze gedraaid wordt natuurlijk. En dat allemaal op Jo Vrijdag deze middag. Hier is Wind en laat die zonne in den herds.

Inderdaad, heel de week was hij onze artiest van de week, of onze LP van de week natuurlijk. En inderdaad wel, de Alan Parsons Project. En dit allemaal met Old and Wise. Zou het waar zijn? Wel, je moet het eens eventjes aan George Baker vragen. Misschien weet hij het wel. George Baker en Wasted Love.

0: die altijd de boodschappen doet met het groene bakje natuurlijk. Hè? Green bag, weet je wel. Ja, dat was zijn allereerste hit natuurlijk. George Baker en Wasted Love hier in de lunchbreak. Ja, zo, de lunchbreak van deze week die zit er weer helemaal op natuurlijk. Hè? Maar we zijn er terug, niet geklaagd. Zondag zijn we er ook alweer tussen 12 en 1 op bepaalde radiostations. Of anders tot maandag. En dan zijn we er ook met de nieuwe lunchbreak met alles erop en eraan.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Wel, Marcos Borsato mag het ook eens zijn. En hier is hij met zijn Hoe het danst. Tot volgende week en maak er een mooi weekend van. Bye bye.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim €65.000 per persoon tegenover ruim €33.000 in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Buchholz O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Buchholz O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de 8e volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
6: Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys, here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

28 augustus. Hier en daar wat gedonder en gerutel en wat regen. En dat is goed voor de natuur. En tussen 1 en 2 een nieuwe aflevering van De Zwarte in de Middag. Het begon vandaag met Denise. Denise Williams. Let's hit it for the boy. Dit is de

0: 11 over 1 hier bij iTunes. Een uur lang hits en classics. Hier een topsamenwerking van de Source en Candy Staten. You've got love.
1: Yo, every day, iTunes Radio is highly recommended.

Een van die iconische popballads uit de jaren 90. Van het Australische popduo. Van Darren Hayes en producer Daniel Jones. Onder de naam Savage Garden. Het nummer begon oorspronkelijk als een demo genaamd Magical Kisses. Van die Darren Hayes herschreef de tekst vlak voordat ze de studio ingingen voor een debuutalbum. Omdat hij het originele tekst niet zo goed vond. En het werd dan Truly Madly Deeply. Werd de nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En in Australië en in Canada ook. Een topnummer, zeg wel.

Altijd leuk om terug te horen. Deze Mad is in Our House. En dit nog Teddy Swims. Onderweg een klassieker. Een zomerklassieker. En de Black Eyed Peas. De beste.

De klassieker vandaag kwam uit Zuid-Afrika. De zangeres en activiste Miriam Makeba. U kent het vrolijk liedje wel. Het ritmisch nummertje groeide in de jaren 60 uit tot een gigantische internationale hit en wordt wereldwijd gezien als haar absolute handtekening. Ze is ook in Afrika bekend als Mama Afrika eigenlijk. Ze heeft lang in ballingschap geleefd in de Verenigde Staten. Deze Makeba als klassieker vandaag. Straks de paraplaat, een jarige. We hebben ook nog een verzoekje. Eerst nog deze van Matthew Wilders.

mengelmoes van soul en disco. Met synthesized klanken van Patrick Coley. Ja. Origineel kwam het eigenlijk van Cher. In 1979. Het stond op het album Prisoners. En de Pointer Sisters, jawel. Zij namen het nummer ook op in 1981. Maar bij hen belandde het op een B-kantje. Je weet dan van de gigantische hit Slow Hands. In hetzelfde jaar 1981 was het voor Angela Bofill een hitje. Holding Out for Love. Tijd voor de jarige vandaag. Zij wordt er 61.

0: 28 augustus. Zij wordt er vandaag 61. Shania Twain. Ze is samenjarig met Leon Rimes. Die wordt er 44. Don't Be Stupid van Shania Twain. Oh ja, wie is er ook nog jaren vandaag? Fedra Hoste. Zij wordt er 55. Tijd voor een verzoekje. Speciaal voor Michiel. Is deze zomer op vakantie geweest. Naar waar? Dus sommigen denken, ah, ik weet het. Striknummertje. Een strikvraagje. Ja. Komt van onze Nederlanders. Jack de Nijs. Broer van?
1: Nee,
0: geen broer van. Ik denk dat het Sri Lanka is.

This is a play, I want to stay. Ik denk het wel, hè. Sri Lanka. Van Jack Jersey. Echte naam Rob de Nijs niet, maar Jack de Nijs. Hoewel ze dezelfde achternaam dragen. Geen familie van elkaar. Tijd voor de dag van vandaag. Wat zijn we vandaag? Dag van de roodharige.

Laat het ons Nederlandstalig houden. Die zingt erover. Dan heb ik het over Arne Janssens. Ik kon zowel Sampley Reddar of Ed Sheeran gaan draaien. Dat doen we niet. Het werd deze Arne Janssens. Het meisje met rode haren. Nog in dit uur. Een klassieker van de Monkees. Soul Asylum. En deze Calling.

0: net al over Rob de Nijs. Er is de ruzie. Bittere ruzie om het nalatenschap van Rob de Nijs. Een jaar na het overlijden van Rob de Nijs eist zijn vrouw de absolute zeggenschap over zijn artistieke nalatenschap. En wie is daarvan de dupe? Ja, zijn pianist en manager Frank Janssens. Die werd ontslagen en mag de bandnaam Q-Sang niet meer gebruiken. Ik weet wel wat ze zeggen, hè? De ene zijn dood is de ander zijn brood. Ja, kijk.
1: Benny de Zwart. Wat draait u toch weer fijne platen op iTunes Radio.
0: Daar gaat het om.

Ooit is geschreven door Neil Diamond. Hoewel de Monkees het nummer beroemd maakten. Het was toen 1966 en later nam hij het ook op, Neil Diamond. Dat was meteen de voorlaatste van vandaag. The Monkees. And I'm a Believer. Straks om 3 uur. Top 40. Alle hits op een rij. Vanavond om 6 uur. Team Niemenhuis met zijn Dol, Soul and Dance Classics. En deze maakt kans straks in de top 40 als alarmdisc.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: Now. iTurn Now.
5: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: iTurn Radio. Net top 40.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
6: We zijn er weer.
7: Yes, we mogen weer.
8: We hebben zin in de zomer.
9: Ja, gezellig.
10: Hallo.
11: Super dag.
12: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
13: Knallen
12: uit je speakers.
14: Altijd op de beste.
15: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
16: Hallo.
17: Attentie alsjeblieft, let op.
18: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
19: En dit

0: 11 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 11 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 Europese, 2 Duitse, 1 Franse, een Canadese en een Noors product. Verder 10 Nederlandse lijst Vlaams staan, rondname 14 X-Alarm Disc, 5 speciale aanbiedingen, 1 stipnotering, 1 superstip, dat is de klapper van de week, 8 zakkers, 3 zittenblijvers, 26 stijgers en 3 verse en verdwenen platen. Verder ook 3 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Verder hebben we straks het popjournaal en natuurlijk stellen we je voor aan de speciale aanbiedingen helemaal aan het eind van dit fijne radioprogramma. Maar eerst
1: verdwenen uit de top 40.

Matthias, oude Swiss aanbieding, Better Off That Way. En 29 min 9 in de 11e week van 20. Uit Nederland afkomstig Miss Montreal. En schuilen, maar het mooie is dat we straks daar drie nieuwe tracks voor in de

0: je. Yesterday, today, tomorrow. Ik voorspel deze een grote toekomst. Dit is Barry.
1: Nou, gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten. De top 40.

de shots in de eerste verse op 40 uit België. Yesterday, Today, Tomorrow. De tweede komt uit Nederland en daar ben ik blij mee. Monique en Suzanne Kleeman, oftewel Lois Lane en Takes a Million, is de tweede verse.

0: every day, iTurn Radio is highly recommended.
1: Met de laatste nieuwtjes over Dolly Parton, New Wave en Gladys Knight. Gladys Knight heeft besloten om het rustiger aan te doen. De 82-jarige zangeres kondigt op Instagram aan haar optredens te minderen en zich te richten, zoals ze zelf zegt, op de volgende fase van mijn carrière en mijn verdere leven. Knight is al

jullie de droom van een klein meisje hebben waargemaakt en haar bij elke stap hebben gesteund. Fans speculeren al enige tijd dat het niet goed gaat met de zangeres. Op beelden is te zien dat Knight tijdens haar laatste shows vaak verward en afwezig overkomt. Volgens TMZ zouden mensen die aan haar tour werken haar situatie tragisch noemen. Vooralsnog staan dit jaar 7 shows gepland in de Verenigde Staten van Amerika van haar lopende tournee. New Wave heeft een extra optreden toegevoegd aan de concertreeks van volgend voorjaar in de Ziggo Dome. De formatie staat ook op zondag 25 april op het Amsterdamse podium.

landelijk door bij het grote publiek. De formatie kwam begin dit jaar voor het eerst in 10 jaar weer samen. New Wave sloot vorige week de eerste dag van Lowlands af. Het team van Dolly Parton zal de komende tijd nog diverse dingen maken en uitbrengen namens haar. Volgens Amerikaanse media werkte de zangeres tot op de dag van haar overlijden nog aan meerdere projecten.

0: een documentaire en een animatieserie over Billy the Kid, waaraan ze heeft meegewerkt. Komende maand wordt het Dolly's Life of Many Colors Museum in Nashville geopend. En in januari volgend jaar gaat op Broadway een musical over de zangeres in première. Dolly, a true original musical. Dolly werkte tot de dag dat ze overleed. Ze zag haar dromen haar werkelijkheid worden en hield van het idee dat haar werk mensen gelukkig maakte, zegt haar manager Danny Nozel. De projecten bevonden zich in verschillende ontwikkelingsfases en we willen hier transparant over zijn tegenover haar fans. Als je via haar officiële kanalen niet eerder uitgebrachte muziek, producten, boeken, belevenissen en campagnes ziet, weet dan dat ze haar persoonlijke zegen hieraan heeft gegeven. Besluit Nozel. En tot zover het Popjournaal voor deze week. Meer nieuws volgende week in het Muzikale Theater dat net Top 40 heet. En nu One Republic.
1: De enige die telt.
0: Dit is Ninja Love op 33 in de lijst.
2: Top 40. 33.

0: Lovers Lane en Takes a Million. En dit is de klapper van de week. Afgelopen week draaiden we die als alarmdisc. Het is uit Noorwegen afkomstig. De Baza en Lose Myself. De hoogste versie.
1: Klapper.

0: Jam Top 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Arland Overhaard verantwoordelijk voor deze 10e officiële reguliere zomerse editie. Aflevering 682 van de Net Top 40. Jaargang 14, week 35. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben. Als de C-zenders nog hadden bestaan. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangenaam de eerste verse op nummer 40 uit België. Helemaal onderaan. Berre, yesterday. Today. Tomorrow. 9.

en op Roxy Dekker Superstar. 36 van 37 plus 1 in de tweede week uit Canada. Serena Haggerty en One of Those. 35 blijven staan in de vijfde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Alessa One Republic. En In Your Eyes en de oplettende luisteraar heeft opgemerkt dat we 1 zitten blijven hebben. Dus we hebben een nieuwe nummer 1. 34 van 36 plus 2 in de derde week uit Nederland.

week uit Duitsland. Helene Fischer en Heute Nacht. De top 30 wandelen we in met een track die vorige week op 18 stond. Min 12, 14 weken voor de alarmdisc uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is Jelly Roll met I'm Good.

0: De sfeer, tweede week zijn alarm is van 33 naar 29 flair en door het oog van de nacht. 30 van 18, min 12 van de 14 week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alarm is General and I'm Good uit de filmtrack en van de soundtrack Goud. Gaan we naar de bekendmaking van de keuzemogelijkheden voor de net op 40 alarmdisc van volgende week. Matthias Wervels uit België is mogelijkheid 1 en Marlene mogelijkheid 2 uit Nederland. Grannis Grace en Eye of Nothing, dat oude succes van Whitney Houston omdat ze met een Whitney Houston tour bezig is. En Hugel en Awel Angel en Ultra en Nate en Move to the Sun is de derde keuzemogelijkheid. Succes bij je met het stemmen.
1: Tip van de week. Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: We hebben zin in de zomer.
7: Ja, gezellig.
8: Hallo. Met 24 uur per dag.
9: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
10: Knallen
9: uit je speakers.
11: Op en tot de beste.
12: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
13: Hallo.
14: Attentie alsjeblieft, let op.
15: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.

Net of je de alarm is van deze week. De ene laatste keer dat je me hoorde in die hoedanigheid. Criss Cross Amsterdam. Tezamen met Luisa Sonza, afkomstig uit Brazilië. En Willy William uit Frankrijk. My oh my. En mocht je dat liedje bekend voorkomen, dat deuntje, dat melodietje, dat kan kloppen. In 1969 scoorde Steam met Na Na Na. Hey, hey, kiss him goodbye. Dan

Mijn naam is Corné Holsters en lijst, jaargang 14, week 35, 28 augustus. De 10e officiële reguliere zomerse editie van 2026, aflevering 682. Statistisch gezien en gesproken, 11 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 11 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk en Europa, 2 uit Duitsland, 1 uit Frankrijk, Canada en Noorwegen, 10 Nederlands-Vlaamstalige tracks, 14 oude alarmdiscs, 5 ex-speciale aanbiedingen, 1 stipnotering en 1 superstip, dat was de klapper van de week, 8 zakkers in de lijst, 3 zittenblijvers, 26 stijgers, 3 verse en verdwenen platen en ook 3 tracks die

Alarm Disc uit Europa. Martin Garrix namelijk uit Nederland en Ed Sheeran uit het Verenigd Koninkrijk. En Repeated, 2 van 5 in de 6e week, plus 3 Alarm Disc. Inmiddels 6 weken de lijst Michael Jackson en Billie Jean. Regelrechte bedreiging voor de nummer 1. Want je weet het.

0: met 29 van 33 in de tweede week plus 4 uit Nederland. Our Lime Dish Flair en Door het Oog van de Nacht. Op 30 van 18 min 12 in de 14e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Lime Dish Jelly Roll en I'm Good. Tussen haakjes From Goats uit de soundtrack en van de film. Straks op 25 van 26 in de 9e week uit Nederland. 1 omhoog, groep perspectieven. Langzaam maar zeker schuiven ze iedere keer een plaats op Talkshow. Op de 26 van 16 ervoor min 10 in de 16e week uit Nederland. Oude speciale aanbinding, de langste noteerde nu. Kensington en Living Four. 27 van 30 plus 3 in de 5e week uit Europa. Bibi Rexha, David Guetta en Sad Girls. En dit is eerst 28, ook 3 plaatsen gestegen in de 4e week uit België. Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40.
3: Nummer 28.
4: Zeven uur liep de apotheek binnen. Want waarom?

21 jaar en zo populair. Samber, vooral ook in de Verenigde Staten van Amerika. Maar hier in Nederland en België kunnen we er ook wel wat van horen. Van 28 naar 24 plus 4 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. My Body Isn't Ready. En stond trouwens ook op Lowlands. Dat was ook een mega succes. 25 van 26 plus 1 ervoor in de negende week. Uit Nederland, Gruppo Sportivo en Talkshow. Dit is de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben. Als de zeezenders er hadden bestaan. Het is de 10 officiële reguliere zomereditie van de Net op 40 onder een spitsje van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijks een woord van dank. Editie 682, jaargang 14, week 35. Van 28 augustus 2026 realiseer je. Over 4 maanden zit dit jaar er alweer op. Straks op 21 van 23 plus 2 in de zesde week uit België, Aaron Blommaar. En Zoe Levi, laatst genoemde, komt uit Nederland, Tranen van Goud. 22 van 25 plus 3 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika, Malcolm Tade, Earrings. En dit is 23 van 27, 3 weken voor Jim. Een oude alarm dus, plus 4. Met Soleil.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Dit is de 10e officiële reguliere zomerse editie. 28 augustus 28-2026 editie. 682 jaargang, 14 week 35. Onder auspiciën van Arnold Overhaard van vorige week. Met zijn woord verdankt. Mijn naam is Cornel Wolfs. De bovenzelf ligt nog voor je klaar. Op 30 van 18, min 12 van de 14e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our artist Jelly Roll en I'm Good from the soundtrack Goats. 29 van 33 plus 4 in de tweede week. Uit Nederland, Alarm Disc Flair en Door het Oog van de Nacht. 28 plus 3 van 31, 4 weken voor de Belgische Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam. 27 plus 3 van 30 in de vijfde week uit Europa. Bibi, Rexha en David Guetta, Sad Girls. 16 vorige week, 26 deze week, min 10. 16 weken voor de langst genoteerde deze week. Abbe Special aanbieding, Nederlandse Kensington, Living 4. 25 plus 1 van 26 in de negende week uit Nederland. Grupo Sportivo Talkshow, 24 van 28 plus 4 in de vierde week. Samber uit de Verenigde Staten van Amerika en My Body Is Ready. 23 plus 4 van 27 in de derde week. Oude Alarm Disc uit Frankrijk. Jim Soleil, 22 van 25 plus 3 in de zesde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Malcolm Todd Earrings. En 21 van 23 plus 2 in de zesde week. Uit België, Aaron Blobbaar. Uit Nederland, Zoe Levi. Dus een Europees product.

Great Expectation is de nieuwe single van Sienna Spyro. We hadden er hier gezakt vanuit de top 10 met de tafel van 8 van 8 naar 16 in de 12e week uit de Verenigd Koninkrijk. Alarm is 2 weken bovenaan geweest. Sienna Spyro en Material Lover daarvoor op 17 van 20 plus 3 in de 5e week uit België. Oh Alarm Disc, Last Frequencies en Live It All. 18 van 22 in de 6e week plus 4, oude speciale aanbieding. Kensington uit Nederland en Take It As A Man. Living 4 hadden we ook al in de lijst. 19 van 21 plus 2 in de 6e week uit Nederland. Ilse Lange en Something Good. En de top 20 werd geopend door de track die vorige week 24 stond. 4 weken voor de oude speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Alex Warren en Passenger. Zometeen 14 van 15 plus 1. In de 10e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Noah Kahn, American Cars. Eerste nummer 15 van 17 in de 4e week uit Duitsland. Helene Fischer kwam al eerder tegen een Duits product. Oude Alarm is Topic en Baggy G. Dit is Sorry Poppy. Hey.

0: van de week.
1: Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot één nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
3: Yes, we mogen weer.
5: We hebben zin in de zomer.
6: Ja, gezellig.
7: Hallo. 24 uur per dag.
8: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
9: Knallen
8: uit je speakers.
10: Op en top de beste.
11: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
12: Hallo.
13: Attentie alsjeblieft, let op.
14: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
15: Dit

Rihanna, hey hey, kiss him goodbye van Stima 1969 was de basis voor deze net op 40 alarm. Disc voor deze week. Criss Cross Amsterdam uit Nederland, Luisa Sanza uit Brazilië en Willy William uit Frankrijk. En my oh my. Hier wordt de strijd gestreden. Dit is het uur van de waarheid. Het laatste gedeelte van de enige lijst zoals hieruit gezien zou kunnen hebben. Als de zeezenders hadden bestaan, facebook.com/denetop40 onder een speechje voor Arnold.

augustus. De 10e officiële reguliere zomerse editie van 2026. Aflevering 682. Statistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland. 7 uit België. 11 uit de Verenigde Staten van Amerika. 3 uit het Verenigd Koninkrijk en Europa. 2 uit Duitsland. 1 uit Frankrijk, Canada en Noorwegen.

in de lijst. 3 zittenblijvers, 26 stijgers, 3 verse en verdwenen platen en 3 tracks die ooit de lijst, de net op 40 met andere woorden, hebben aangevoerd. Straks

0: Verenigde Staten van Amerika, alle speciale aanbieding. Noel Kahnen, American Cars, 15 van 17 plus 2 in de vierde week uit Duitsland. De tweede en hoogst genoteerde Duitse productie. Alarmlist Topic en Becky G en Sorry Papi. En 16 van 8 uit de top 10 gevallen. 12 weken voor de uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige Shanna Spyro. 2 weken bovenaan de lijst geweest. Alarmdisc en Material Lover. Nieuwe single is onderweg. A Great Expectation. Straks vlak voor de bovenste 10 uit de top 10 gevallen. Van 6 naar 11. In de 11e week min 5 uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles en Dance No More. 12 van 14 plus 2 in de 6e week uit België. Alarmdisc. Matthias Messmans en App en Vloed. Eerste nummer 13. Die is net zo 13 als vorige week. 11 weken voor de Alarmdisc van The Last Frequencies. En Nathan Nicholson. And So Much Beauty to Zagis Around Us.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten. De top 40.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Wederom zijn we aan het overhaard erkentelijk voor de samenstelling van de 10e officiële reguliere zomerse editie. Jaargang 14, week 35, aflevering 682 van de net op 40. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders nog hadden bestaan. Facebook.com/de net op 40. Mijn naam is Corné Wolfs. Ik begon met de bovenste helft op nummer 20 van 24 plus 4 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Op een speciale aanbieding Alex Warren en Passenger. 19 van 21 plus 2 in de zesde week uit Nederland. Ilse Lange en Something Good. En 18, ook 6 weken in de lijst van 22 plus 4 uit Nederland. Op een speciale aanbieding. De hoogst genoteerde Kensington kwam ze al eerder tegen met Living 4. Dit was het Nederlandse gezelschap met Take It As A Man. 17 van 20 in de vijfde week plus 3 uit België. Our Alarm Disc, Last Frequencies en Live It All. 16 uit de top 10. Gevallen 12 weken van 8 uit het Verenigd Koninkrijk. 2 weken de lijst aangevoerd. Oude Alarm Disc voor Sienna Spyro en Material Lover. 15 plus 2 van 17 in de vierde week uit Duitsland. Tweede en hoogste genoteerde Duitse product. Oude Alarm Disc, Topic and Baggage G. Sorry Papi. 14 van 15 plus 1 in de tiende week. Oude speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Noah Kahn en American Cars. 13 blijven staan in week 11 uit Europa. Oude Alarm Disc, Last Frequencies en Nathan Nicholson. So Much Beauty to Zag is Around Us. 12 plus 2 van 14 in de zesde week uit België. Oude Alarm Disc, Matthias Messmans, App en Vloed. En 11 van 6 uit de top 10 gevallen. Min 5 de 11e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles en Dance No More. Top 10 openen we met een track die vorige week nummer 12 stond. 9 weken uit België afkomstig. Plus 2 dus Jeremy Friedink. En op weg naar mezelf.
2: Top 10.
3: Nummer 10.

van 9. Plus 1. 11 weken in de lijst uit België. Olivia en uit Nederland. Benner, omgekeerd Benner en Olivia. Europese producten dus eigenlijk. En wat blijft er nog over? 8.

De volgende single voor Bruno Mars is een medewerking aan het project van Carol G. Dat nummer dat heet Still, dat staat op het Spaanstalige album van Carol G. En dit was Bruno Mars solo. De derde single van het album Romantic, de opvolger van I Just Might and Risk It All. Vorige week op nummer 5. Nee, wat zeg ik, op nummer 11 in de 7e noteringsweek. Een stipnotering voor Bruno van 11 naar nummer 6 plus 5. En daarvoor op nummer 7 van 10 in de 10e week plus 3 uit Europa. Tyler featuring Zara Larsson.

0: te kijken. Heet dat een beetje Love Me?
1: De enige die telt.

0: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
1: Het is zomer.
0: Het is zomer. Het is zomer. 4.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar,

week de Belgische Meteor. Wel een geweldig nummer. Nooduitgang vorige week op nummer 5. 8 weken in dit radar oude alarmdisc. En 5 van 4 min 1 in de 11e week. In totaal genoteerd Ariana Grande. En hij heet That I Made You Love Me. We gaan naar het Super Trio. En nummer 3 is net zo 3 als vorige week. Oude alarmdisc. 10 weken in de lijst. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Hoe letterlijk wil je het hebben? Nummer 3.

Stationair blijven draaien op nummer 3, maar dat wil niet zeggen dat hij de nummer 1 positie nooit meer zou kunnen halen. Natuurlijk, Our Alarm Disc, de concurrentie is wel heel erg groot. 10 weken voor Martin Garrix uit Nederland en Ed Sheeran uit het Verenigd Koninkrijk en Repeated. En die Martin Garrix heeft met U2 een nieuwe track uit, Fireflies. Binnenkort te verwachten in de Netop 40. Eerst nu de nummer 2. Nou, je weet al dat we nieuwe nummer 1 hebben, dus dat moet wel de track zijn die vorige week bovenaan stond. Klopt ook, 9 weken in de lijst, 2 weken bovenaan de lijst geweest. Our Alarm Disc uit het Verenigd Koninkrijk. Dit is Olivia Dean en Baby Steps. 2.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Paar dingen nog te doen. We stellen je voor aan de nieuwe speciale aanbieding. We draaien de nummer 1 en het overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Behoort bij de net op 40 lijst zoals je eruit gezien zou kunnen hebben. Als de zeezender zal te bestaan onder een speechje van Arnold Hoofdraad. Waarvoor een wekelijks woord van dank. Het is de 10e officiële reguliere zomerse editie. 28 augustus 2026.

8 plus 1 van 9 de 11e week uit België. Benner en Olivia. En wat blijft er nog over? 7 van 10 plus 3 in de 10e week uit Europa. Tyler featuring Zara Larsson. She did it again. 6 plus 5 met een stip in de 7e week van 11.

Helpdesk, Meteor, Nooduitgang. En dit is het supertrio voor de komende week. Op 3 blijven staan in de 10e week uit Europa. De oude alarmdisc van Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. En nummer 2, min 1 van 1 in de 9e week uit het Verenigd Koninkrijk. 2 weken de lijst van top de oude alarmdisc, Olivia Dean en Baby Steps. En we hadden het eigenlijk al voorzien, hè. Vorige week 2, deze week nummer 1. 7 weken van Michael Jackson. Scoorde een alarmdisc met Billie Jean en nu de bovenste beste.

Interventions. En hier is het allemaal om te doen geweest. De nieuwe nummer 1 van 2 gekomen in de 7e noteringsweek uit de Verenigde Staten van Amerika. Allerlang is Michael Jackson en Billie Jean. Met een woord van dank aan Anne de Overhaard. Mijn naam was, is en blijft Corné Wolfs. Ik wens je een prettige vakantie dan wel werkweek.

0: woensdagavond. Het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

Natuurlijk van Herbie Hancock. Toen draaiden we Tell Everybody. En ik had zoiets van... laten we deze week ook nog maar een keertje openen met een ander nummer. Van een beroemde album. Feel, don't, for feet, don't feel me now. Zo.

op iTunes Radio en 120 Enschede. En wat gaan we allemaal doen in het komende uur? We gaan muziek draaien van The Spinners. We doen een Moment of Motown. Ik zie de BB&Q band op de lijst staan. En zo tegen het einde van die show

Urban Outreach, explore your mind. Uit 1974, alweer 44 jaar oud als ik goed telde. Het heette Take Me to the River, geschreven door Al Green zelf en Mambontini Hodges. En geproduceerd door Willie Mitchell.

Je hoort ermee spelen de Funk Brothers en de Detroit Symphony Orchestra. Wat een mooie plaat was dit van Stevie Wonder. En daarvoor hebben we nog gedraaid. Even op de lijst kijken. De Tom Holter remix van One of a Kind. Love Affair van...

90. De Defender album werd uitgebracht. Gurus Jasmine Tess Volume 1. Het was een experimentele fusie tussen jazz en hip-hop. En het deden grote namen mee, zoals Donald Byrd, Benford Marsalis, Courtney Pine, Roy Ayers, Lonnie Liston Smith. En ga zo nog maar even door. En hier speelde Ronnie Jordan op mee, No Time to Play. En vocals bij DC Lee en The Big Shook. Weet je dat ook helemaal weer? En daarvoor nog gedraaid. Apache van de Sugar Hill Gang. Dat is keer wat anders, hè? Dan Rappers Die Lights. Oh, dit is toenmalige vrouw van Stevie Wonder. En schreef het ook.

laten zingen. Nou, deze kan het wel hoor. Die Gwyneth Paltrow samen met Babyface. En die heet het echt gewoon Kenneth Bryan Edmonds. En je zou het kunnen kennen in de uitvoering van The Temptations. Dat werd geschreven al in 1900. Dus even kijken, 1971 door Norman Whitfield en Barrett Strong. En daarvoor als opmaat naar de Dance Classic Soul Ballad. Die mooie van Sarita White. Hij is op 1973, 74 die kant uit. Met I Love the Little Things About You.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear. iTurn Radio.
4: Now. Ron Lokkebol, the best music in town.
5: Get ready.
3: iTurn Radio.
4: The best music in town. Met Ron Lokkebol.

0: vanavond wekelijks in de show hebben wij wat guest DJ's. We hebben ergens een leuk mixje. Is er gebrouwen in de omgeving van Leiden. Ja, de man is druk bezig geweest tussen de bedrijven door. Ja, dat is toch aardig gelukt. Om een leuk mixje voor deze hele avond doodgewoon te maken. Nou, laten we ons allemaal verrassen. Niemand minder dan...
1: DJ Huts.

Hey, mooie tunes, zeer zeker. Neem je nog mee met namelijk Skaat. Nee, niet van M-pop music. Nee. Skaat het 84. Ja, ik moet even verliezen hoor.

proberen natuurlijk wat van die hele mooie tunes natuurlijk voor jou dood gewoon te draaien. Nou goed, hey, doe ik lekker, blijven luisteren. Yeah. Lijkt me een heel goed gepast plan namelijk, dames en heren. Ja, toch. Hey. Ze hadden in één keer heel al voorzien dat ze denken van, hey, ik heb het wel een beetje helemaal gehad. En nou, laat ik het nou niet gehad hebben.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreerden honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Katrina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes Dance.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd.